0: It's Outkast with a classic. This one's called Hey Ya. Welcome to it. You tune into Office Hours. Not for much longer. Time for me to love and leave you for this Tuesday. It is 11:45 and I've got Christy Hansen in studio. Hello, Christy.
1: Marlies, hoe gaan dit?
0: Goed, dankie. Happy Spring Day.
1: Kyk hoe prachtig like jy daai blommetjies rok.
0: Ek weet, ek het...
2: Dit is beautiful.
0: Ek het dalk net bietjie vergeet om hom vanoggend aan te trek.
1: Oe, excuse. Nou sien ek het nie een aan.
0: Maar ook, ek het ook die denke gehad, Spring Day is gewoonlik die koudste dag van die jaar.
2: Is dit nie waar nie?
0: En gister het my vingers klaarkoud gekry, denk ek nie, we need layers today.
2: So, het is dit nie te sleg buiten nie, hoor, glad nie te sleg buiten nie, so dit is eindelijk een van die beter spring days.
0: Okay.
2: Net daar wat ek in die lang tyd gekry, wat temperatuur nou betref.
0: Okay, ja. Net tot donderdag, dan reen het.
2: Ja, ek het gesien, die was dit baie nodig, en daar by ons is een boorgat, en blykbaar is die watertafel baie laag, ons kan omtrent nie die boorgat water gebruik.
0: Ek stem saam, ons is hier aan die einde van winter, en die damme is net 80% vol of iets.
2: Ja.
0: It's not full enough, hoe ons het reen nodig.
2: Kan maar reen.
0: Ja, dit kan maar. Sê vir ons, wat gebeur vandag op Daily Day?
2: Oh, baie dinge. Ja, baie. Jy gaan maar met ingeskakeld bly, dit is al wat ek kan sê. Bly maar ingeskakeld tussen 12 en 3.
0: Baie Kom lekker dinge. Muziek, soos altyd met Christy Hansen. En ek hoop jy geniet het, Christy.
2: Baie dankie, geniet jou dag.
0: Dankie, ek sien jou weer môre.
2: Sien jou môre.
0: And I invite you to stick around and hang out with Christy Hansen on the Daily Date all the way until 3 o'clock. You can, of course, pop him a WhatsApp on 021-100-6936. That wraps up my time with you, Officer. Hours proudly brought to you by Blue Crane Funerals, supporting families with dignity, compassion, and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations, and funeral policies backed by over 2 decades of experience, you can trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. It's been a wonderful day. Thank you so much for hanging out with me. We'll do it again tomorrow morning for a Wednesday edition of Office Hours from 9 a.m. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: The man Felix Stol Portugal hier op Helderberg FM voor het Alok en Bastille run into trouble en ook gehad Ben Rodrigues was it real. Nou ja, Marika Roo is hier by my, sy is besig om so bietjie die knoppies te leer druk, gaan het goed Marika?
1: Gaan goed, dankie en self, hier op hierdie lentedag Christy?
0: Lekker, ja, ek sien jy het blommiekie aan
1: blommiekie top. Ja, ek het probeer, maar dit is a warm top, maar hy daarom nog sy blommiekies
0: van. Hy blommiekies op.
1: Ek blommie so langs jou, ek probeer.
0: Hey, jy verstaan die knoppiekies al baie goed hoor, so moet ek sê. Binnenkort hoor jy vir haar live hier so op Helderberg FM in haar eie show. Okay, maar nie te min, Marika, we have the 1 o'clock news up next. What can we expect in the bulletin?
1: So your top stories, Godfrey Lebeya denies a relationship with businessman Timi Marimutu. Bidvest will invest in a new terminal at Richards Bay to import liquefied petroleum gas. And in tennis news, Wawrinka's final Grand Slam tournament ends in the first round at Flushing Meadows. Stay tuned for the full news bulletin at 1 o'clock.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier.

0: Come on and let me... Genie in a Bottle, dis die liedjie se naam van Christina Aguilera hier op Helderberg FM. Voor het Liquid Deep gehad met Fairy Tale. As jy nog gehoor het nie, Marijke Roo is hier saam met my in die atelier. Sy is bezig om al die knoppies hier te druk, te leer. Maar ek denk jy het genoeg geleer nou. Jy ken
1: nie. Nee, mens kan nooit genoeg leer nie, Christ.
0: Okay, nog een bietjie leer. Marijke, ons het net nog gepraat oor die rooi koppe wat een speciale dag het wat hulle allemaal by mekaar kom daar in Nederland, ne? Hoe die ding gebeur?
1: Wel, soos wat het nou vir my lyk, was het eindelijk een advertentie wat diegene, ek gaan nou sy naampie kry, hy wou eindelijk net een advertentie geskiet het en toe sit hy nou, jy weet, Bart Rovenhorst, toe sit hy nou een advertentie daar buiten om nou mense te kry,
0: om ander advertentie, so het die advertentie ingesit?
1: Om advertentie kan skiet. Jy weet mos hoe dit gaan.
0: Ja, ja.
1: En hy dog, ach, daar gaan nou nie so baie mense opdag nie, toe dag daar 150 mense, en hy het spesifiek gevra vir mense met rooi hare. Nou, die rooi hare sluit nou in, soos jou arbei, ons moet nou verskillende rooi, ja, nie? Ja. So, dis jou arbei blond, koper, gemmer, en diep kastanje bruin. So, daar hy vier skakerings van bruin. En daar het 150 mense opgedaag, en toe dog hy maar, hier kan ons nou een jaarlikse ding word, en nou is dit een jaarlikse ding. Elke einde van Augustus.
0: Fantasties, ek denk einde September, ek het al een paar lede, twee ouwens wat laat weet het, hulle is bereid vir die bleskopdag, en die laaste dag van September het ek gedink sal een goeie ding wees.
1: Dit is het, ja, dan is het bykie warmer.
0: Ja, kan ons bleskop op mekaar kom. Ons kan nie later dier die jaar nie, want as die son te erg skyn, wil ons nie by mekaar kom.
1: Exactly, en jy wil ook nie te koud wees nie, maar dan moet jy jou missies dra. So einde September dink ek is een goeie tyd.
0: Ideale tyd, want ons wil het ook nie binnenshuis hou nie. Maar aan die ander kant, ons sal allemaal met donker brille ook saamvat, na hierdie bijeenkomst toe, want as die son nou op hierdie blese begin skyn,
1: dan gaan het in jou oor reflecteer.
0: Blink dit so bykie in jou oor. So ek het al twee ouwens wat saam met my is, nog twee ander mannen wat ook bles is soos ek, so ons moet kyk, laat ons hierdie ding in die gang kry, einde September bleskopdag,
1: wat ons dan kan begin. It's a bold decision.
0: Lekker muziek nog hierna vir jou,

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6. Ja, kom.